0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste christelijke

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
4: In uw nabijheid wil ik zijn.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God?
6: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
7: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
8: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt de brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

je vasthoudt, bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?

0: in of doneer.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Dan het weer van Weer Online. Dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can press safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Ik proef het in de taal.
8: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw? Aha, kaasbitterballen. Daar kan je toch niet van afblijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AH Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
9: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
14: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
15: Grootnieuws.
16: Dit is het Worship Weekend.
17: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Psalm 100 en 101 uit de Basisbijbel. Een lied. Alle mensen op aarde, juich voor de Heer. Dien de Heer met blijdschap. Kom vrolijk zingend naar Hem toe. Geef toe dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem. We zijn Zijn volk, Zijn schapen. En Hij is onze herder. Ga met een danklied Zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van Zijn heiligdom. Prijs de Heer. Dank Hem, want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op. Psalm 101. Een lied van David. Ik wil zingen van uw liefde en uw rechtvaardigheid. Ik wil liederen over u zingen, Heer. Ik wil graag leven zoals u het wil. Wanneer zult u naar mij toekomen? Ik leef vanuit een goed geweten. Ik doe geen slechte dingen. Ik haat het kwaad. Ik kom er zelfs niet bij in de buurt. Ik wil niet oneerlijk zijn. Ik ga niet om met slechte mensen. Ik wil niets te maken hebben met iemand die over anderen roddelt. Mensen die op anderen neerkijken, wil ik niet in mijn buurt hebben. Ik ben liever bij de mensen die van u houden. Alleen zij mogen mij dienen in mijn paleis. In mijn huis mogen geen bedriegers komen. Leugenaars wil ik niet in mijn buurt hebben. Elke ochtend spreek ik recht over de mensen die zich in mijn land niets van u aantrekken. Ik zal hen veroordelen, zodat er in de stad van de Heer geen slechte mensen zullen zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
7: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi.

0: Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
10: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
11: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
12: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie.

0: premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
3: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: Dit is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste Chris

0: van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
0: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken?

0: trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog, met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero-varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Lidl, Lidl deals. Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Nieuw New

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
4: Via grootnieuwsradio.nl/

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
13: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
12: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
13: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
14: Grootnieuwsradio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle, daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen.

0: merk van McDonald's. I'm loving it.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
12: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
13: Grootnieuws.
14: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
3: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
4: Ik proef het in de dag. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AHA Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
5: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet, zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehaald?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
11: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het rijdt langzaam op de A27, Gorkum richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 doe je er tussen Lexmond en knooppunt Lunette 10 minuten langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je er 10 minuten vertraging op.
18: Goedemorgen, zaterdag 2 mei is het. Een mooie dag om naar de radio te luisteren, want hier hoor je de komende 2 uur mensen die geraakt zijn door iets wat ze van God ontvingen. En zelfs een wonder van genezing. Filippa Henna verzorgt de officiële opening met... You still

0: voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-trip.

0: tot aan de hemel rekken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover, dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisxl.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op lendl.nl.
5: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting The Art of Charity en Caris Bible College. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
7: Grootnieuws. Brandstof.
8: Met Eunice Nahuis.
7: Het christelijke radiostation.

0: Philippa Henna en You're Still God.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom en een goede morgen. Leuk dat je luistert. Je vindt het misschien een onrustige periode, vrije dagen, bijzondere dagen, de voorpret voor opwekking. Noem het allemaal maar op wat je bezig kan houden. Vaste waarde op je zaterdagochtend. Brandstof. Ja, met vandaag een bijzonder getuigenis van Jolien van Roosmalen. Zij noemt het de engste beslissing van haar leven. Vertrouwen op genezing toen zij levensbedreigend ziek werd. Straks hoor je haar verhaal. Ja, eerst naar een hoopvol geluid vanuit Malawi. En dat heeft alles te maken met de verbouw van mais. Terwijl we hier in het zaaiseizoen zitten, als Google me nu niet in de steek heeft gelaten, is er in Malawi oogst te vieren. Zometeen hoor je meer na deze muziek van Dean.

0: armen naar omhoog. 10. Van het volgende gesprek ga je onthouden Mais, Malawi en twee Nederlandse mannen die zich geleid voelen door God. Ik heb het over The Art of Charity, een initiatief van Bo Teerling. Voorheen spraken we hem altijd in dit programma, maar Bo heeft een opvolger gevonden. En dat is Peter de Loof. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, Bo Teerling opvolgen, had je dat een paar jaar geleden kunnen bedenken?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Nee,
1: want ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Dus hem opvolgen, dat was nog niet in me opgekomen.
0: Want hoe lang kennen jullie elkaar nu?
1: Een jaar bijna.
0: Oké, nog niet zo lang dus.
1: Best kort nog, ja.
0: Ja. Hoe heb jij Bo en zijn werk in Malawi leren kennen?
1: Nou, vooral door de stukjes uit het Reformatorisch Dagblad. Hij schreef daar altijd heel mooie stukjes, vond ik, die mij raakten. En dat heb ik gevolgd. En op een gegeven moment deed hij een oproep naar vrijwilligers. En daar heb ik op gereageerd. En zodoende zijn we met elkaar in gesprek gekomen.
0: Nou, best wel een stoere stap vind ik dat hoor. Maar ik ben wel benieuwd, je zegt dat raakte me. Wat raakt je dan in zijn stukjes?
1: Dat je als westerling in Afrika het verschil kan maken voor mensen in mensenlevens eigenlijk. Door ze meer voedselzekerheid te geven. Dus dat raakte me vooral. Dat we hier als rijke westerlingen iets kunnen betekenen wat, ja, nou, levensveranderend is voor mensen in Malawi.
0: Ja,
1: en ja, dat ligt nou aan mijn hart. Dus vandaar dat mij dat enorm raakte.
0: Kijk, en ben jij al een beetje een wereldreiziger, dat je er daarom op die manier mee bezig bent, als dat je erdoor geraakt wordt?
1: Nee, ik ben niet echt een wereldreiziger. Ik ben nu één keer in Malawi geweest en wel eens in verschillende andere landen op de wereld. Maar niet dat ik elk jaar een bepaald land bezoek, op mijn bucketlist heb staan of zo, dat niet. Dus ik ben toch wel vanuit de stukjes uit de krant die me raakten, wat voor mij ervoor heeft gezorgd dat ik over de streep getrokken ben en gereageerd heb naar Bo toe.
0: En wat was dat dan? Vertelde hij verhalen van mensen? Of dacht je gewoon, wow, dit, wat hij bedacht heeft is geniaal? Hoe werkte dat voor jou?
1: Ja, eigenlijk een combinatie van de verhalen. Dat zijn de ervaringsverhalen die hij verwoordde op een hele mooie manier, denk ik, in die stukjes in de krant. En ook wel dat ik in mijn leven op zoek was naar wat meer zingeving of betekenisvol werk. Naast mijn gewone baan, want ik heb ook mijn gewone baan nog. Maar dat ik daar al langere tijd naar op zoek was van, ja, wat wil God met je leven? Dat je niet alleen voor jezelf je leven leeft, zeg maar, en voor je eigen zin. Maar dat je ook probeert om van betekenis te zijn voor andere mensen.
0: Mm.
1: En die twee dingen samen kwamen zo op mijn pad. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik toen met Bo in contact gekomen ben.
0: Ja, misschien goed om te weten, wat doe je nog meer in het leven? Je gewone baan, zeg je?
1: Ja, ik ben productiemanager, zo noemen ze dat, bij een levensmiddelenbedrijf in Zierikzee. En daar stuur ik 5 fabrieken aan. Dus ik heb een beetje ervaring in het managen van processen en fabrieken, zeg maar.
0: Ja,
1: dus, ja.
0: En levensmiddelen. Ja. Ik kan me voorstellen dat Bo zijn raderen gingen draaien toen hij jouw aanmelding zag. Voordat we horen waar jij je op gaat richten, is het misschien ook goed om jullie werk überhaupt beter te begrijpen. Want waar staat Food for Life, dat project waar we het over gaan hebben van The Art of Charity, waar staat dat voor?
1: Ja, Food for Life staat voor een stichting die Bo heeft opgericht, The Art of Charity.
0: Ja.
1: En wij helpen de boeren en ook andere mensen in Malawi om op een andere manier mais te telen. Dus er komt de mais terug zoals je begon.
0: Ja.
1: De standaard methode in Malawi is dat ze mais op van die ruggen zaaien. En wij doen het plat in de grond. Omdat dan het vocht beter vastgehouden wordt. Zo zijn er nog meer verschillen die wij toepassen in onze teeltmethode. We gebruiken geen kunstmest, wat in het algemeen veel gebruikt wordt. We gebruiken natuurlijke mest. We mengen dat met compost, zodat het vocht van de dauw en van de regen heel goed vastgehouden wordt. En door de mest ook genoeg voedingsstoffen heeft. En we strooien de mest ook niet uit op het land, maar we doen het echt op de plek waar we de zaadjes in de grond stoppen. Daar zorgen we dat de bemesting en het vocht het meest effectief kan zijn. En zodoende groeit de mais veel beter dan de reguliere methode die ze in Malawi toepassen. En dat is een project van de stichting The Art of Charity, Food for Life Malawi. Zodat wij mensen wat meer voedselzekerheid kunnen geven, of een stuk meer voedselzekerheid kunnen geven, zodat ze ook het jaar rond eten hebben. Voor de boer zelf, maar ook voor zijn familie en zijn naasten.
2: Ja.
1: En vaak ook in het dorp waar hij woont.
2: Mm.
1: Dus op die manier geven we wat meer levenszekerheid en voedselzekerheid.
2: Ja, en als we het dan hebben over mais. Waarom mais? Is dat een veelzijdig product?
1: Ja, mais is eigenlijk het product wat gebruikt wordt voor standaard voedsel in Malawi. Nsima heet dat. En dat eten ze elke dag.
2: Het is een soort pap, denk ik.
1: Ja, het is een soort maispap.
2: Ja.
1: Wat ze dan van de maiskorrels maken. En dat is eigenlijk het basisvoedsel wat ze elke dag eten. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor mais. En het is ook zo dat nu is het regenseizoen net voorbij in Malawi. En mais groeit daar ook goed, zeg maar. Het heeft vocht en bemesting nodig. En vanaf december tot april regent het. En dat is net de mooie tijd dat de mais ook kan groeien en kan volgroeien, zodat het voldoende maiskorrels, maiskolven oplevert.
2: Ja, ik kom uit de Achterhoek en dat is voor mij altijd in de zomer. Dan dat mais wat dan zo hoog staat en als het op een gegeven moment als het er weer afgaat, dan denk ik als einde zomer. Ja. En we grappen er wel eens over, het mais staat er weer goed bij vandaag. Alsof wij er enigszins verstand van hebben. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook helemaal een soort liefde hebt gekregen voor dat mais. Je zit hier in één keer als een maiskenner.
1: Nou ja, ik heb nog niet zo heel veel kennis van mais.
2: Ik vind het indrukwekkend hoor.
1: Maar eigenlijk zou ik afgelopen 2 weken in Malawi hebben gezeten. En was de mais dus ook volgroeid.
2: Ja.
1: Dus dat is voor mij een mooi moment geweest om dat mee te maken.
2: Mm-hmm.
1: Maar helaas door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid voor brandstof voor auto's en kerosine voor vliegtuigen.
2: Ja.
1: Heb ik besloten om niet te gaan, omdat het risico eigenlijk te groot is.
2: Mm.
1: Straks zit je daar vast en kun je niet terug. Dat risico wilden we niet lopen.
2: Nee.
1: Dus dat is eigenlijk heel jammer, want ik had heel graag gezien hoe de mais ervoor stond. Wat je net vertelde. In de Achterhoek dat een mooie de mais 2 meter hoog staat of nog hoger. Dat is prachtig om te zien.
2: Nou, zeg dat.
1: En je ziet dan ook de vreugde bij de mensen dat ze weer eten hebben, zeg maar. Dus dat is jammer dat ik dat nu gemist heb, maar hopen dat een andere keer kan.
2: En je bent er dus wel 1 keer geweest. Nou, zometeen hoor ik heel graag over jouw eerste indrukken. Maar ook iets meer over hoe dat gegaan is tussen jou en Bo. Want ook daar is nog een mooi verhaal in te vertellen. We maken ook een muzikale wereldreis. Zometeen Trinity live vanuit Peru. En dit is In Salvation met Abba Father.

0: Vanuit Peru hoorde je Trinity. Het project heet Food for Life en dat is eigenlijk ook letterlijk wat het is. Via stichting The Art of Charity worden boeren in Malawi geholpen om mais te verbouwen met een betere opbrengst. Zo ontstaat er voedselzekerheid en economische zelfstandigheid. Je hebt er misschien al vaker over gehoord hier op Groot Nieuws Radio van Bo Teerling. Een markante man, hij kwam hier altijd keurig gekleed met hoed en al binnen. Maar hij heeft een opvolger gevonden in Peter de Loof. Ja, Peter, was voor jou eigenlijk al gelijk duidelijk dat Bo wilde dat jij hem opvolgde? Want jullie kennen elkaar nog maar een jaar.
1: Ja, we kennen elkaar een jaar inderdaad. Omdat ik mijn cv had opgestuurd en hij wist dat ik ook manager was van beroep, wilde hij een keer mij spreken. Mm-hmm. En in dat gesprek kwam de aap uit de mouw. Dat hij dacht dat ik hem wel op kon volgen.
0: Wat dacht jij toen?
1: Ik dacht ineens van wow, dat kan ik helemaal niet. Dat is veel te groot, zeg maar. Dus maar goed, die vraag heeft hij toch bij me neergelegd. Van wil je erover nadenken? En erover nagedacht. En op een gegeven moment zou ik hem terugbellen daarover. Van ga ik het wel doen of niet doen? En toen lazen we 's ochtends een stukje uit de Bijbel en een stukje uit een dagboek erbij. En dat ging over Hagar, die weggelopen was bij de tent van
0: Abraham, denk ik dan?
1: Ja, Abraham en Sarai. Ja, dat klopt. Ja. En dat God naar haar omkeek in de woestijn waar ze rondzwierf. En de les, zeg maar, uit dat stukje was van dat wij ook niet alleen onze eigen carrière moeten volgen, ons eigen ding moeten doen, maar ook om moeten zien naar mensen die het moeilijk hebben, die het arm hebben. Nou, dat was net op de ochtend dat ik Bo terug zou bellen.
0: Nou, dan dus, voel je het wel, hè? Dat je denkt,
1: dan was dat echt heel duidelijk. En dat ervaren we wel vaker, dat God dan ineens spreekt of dat die ineens aanwezig is. Mm. En dat je toch zo ziet dat dit project ook echt iets is wat door God geleid wordt. Dus dat ervaar ik op dat moment ook heel sterk. En dat was voor mij alleen maar een bevestiging om een volmondig ja te zeggen om samen met Bo dit verder te gaan doen. Het is niet zo dat Bo nu aan de zijkant staat en ik aan de voorkant. We doen het nu samen en stap voor stap neem ik de zaken over.
0: Oké. En wat valt je op aan, wat bent van bewonderaar eigenlijk naar heel direct in het werk gestapt? Mm-hmm. Wat valt je op aan de manier van werken van de stichting of van Bo?
1: Nou, het is heel kleinschalig, dus dat is ook wel mooi. Het is een kleine stichting. En Bo is iemand die denk ik heel creatief is en heel veel dingen op kan zetten. En dat is ook heel mooi, want als je ziet wat hij al bereikt heeft, ook met het opzetten van deze methode, landbouwmethode om mais te telen die we net bespraken. Ja, dan denk ik van zo, zou ik nooit kunnen. En ik ben meer, denk ik, iemand die iets naar een volgende fase kan leiden. Dus een stukje professionalisering probeer aan te brengen. Ook in het project wat nu loopt. Dus dat we wat meer naar standaard zaken gaan. En wat minder creatief, zeg maar. En kijken hoe het komt. Dus we proberen naar wat meer stabielere fase en zelfstandigheid te gaan.
0: Nou, klinkt als een mooie aanvulling. Ja. Je bent één keer in Malawi geweest, zei je. Ja. Wat heb je gezien van de impact die gemaakt wordt?
1: Malawi is sowieso natuurlijk een heel ander land dan Nederland. Ja. Want ik viel echt van de ene verbazing in de andere verbazing. Ja? Als je daar komt. Nou, het meeste impact op mij had, en dat is iets waar ik nog wel vaak aan terugdenk, is echt de armoede die mensen daar hebben. We hebben een aantal arme mensen gesproken daar. En die mensen worden wakker 's ochtends zonder eten. En ze weten ook die dag niet of ze eten hebben. Ze wonen in huisjes zonder elektriciteit, zonder riolering, zonder stromend water, met een grasdak waar het binnen net zo hard regent als buiten. En als je dan 's ochtends wakker wordt en je weet niet of je die dag zal eten zal hebben. Nou, dat had best impact op mij. Het waren vooral drie wat oudere mensen die we daar ontmoet hebben. Die ook gekleed gaan, niet zoals wij Westerlingen, zullen we maar zeggen. En versleten schoenen bijvoorbeeld. Dat had best impact op mij. En we proberen dan als stichting, naast het helpen om mais op een andere manier te telen, ook zulke soort mensen die op ons pad komen, om die ook te helpen. En we hebben toen bedacht dat binnen het project zijn er ook coördinatoren die wat andere mensen aansturen. En een van die coördinatoren is dan op zoek gegaan naar andere mensen in Malawi die eten gaan koken voor zulke soort arme mensen die wij ontmoet hebben.
0: Een soort gaarkeuken?
1: Ja, zo'n in het heel klein dan.
0: Mm, yeah.
1: Maar dan hebben wij gezegd, nou, wij betalen het eten voor die mensen. Als jij dan iemand zoekt die voor hun eten kan maken, ja, dan werken we op die manier samen. Dus het moet voor ons altijd wel iets te maken hebben met voedselondersteuning. Dus dit vonden we ook mooi binnen de doelstelling van de stichting passen. Dat je op deze manier ook mensen kan helpen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb die mensen ontmoet en ja, die staan wel een beetje op je netvlies gebrand. Als ik dan, ik was vlak voor kerst weer terug in Nederland. En als je dan met kerst met je familie, gezin aan het kerstdiner zit, dan is het inderdaad een super contrast. En ja, dan denk je nog wel eens terug aan deze mensen. Van hoe zij moeten leven en hoe wij, wat wij allemaal hebben, hoe wij kunnen leven. Zeg maar. Ja.
0: Je hebt deze stap echt samen met God gemaakt. Heeft het ook iets veranderd in je geloof dat je dit nu hebt gezien? Die enorme armoede?
1: Sowieso denk ik wat ik net zei. De dankbaarheid voor alles wat wij hebben. We moeten echt tevreden zijn. En wij hebben ook een heel zeker leven, denk ik. Hè? Alles is verzekerd of we hebben overal wel wat voor. Nou, dat zie je in Malawi ook helemaal niet. Hè? Ze hebben geen pensioen of geen AOW of wat dan ook. Dus De onzekerheid waar zij mee leven, ja, dat zet mij ook wel aan denken. Van, wij vinden het gewoon dat alles loopt zoals we bedenken van tevoren. Maar als je in heel veel andere landen komt, zeker ook in Malawi, is dat echt niet zo. En ja, wat ook wel naar voren is gekomen, we hebben ook wel duidelijk ervaren dat God aanwezig was, zeg maar, tijdens die reis. En ik heb dan zelf altijd een beetje zo van, nou, het is ook toevallig dat dit gebeurt. Mm-hmm. Maar Bo corrigeert me daarin dan ook en zegt, nee, alle dingen worden door God bestuurd. Ook de kleine dingen. En zo moet je het ook echt zien. Alle stapjes in je leven of alles wat je meemaakt. Ja, God staat erboven. Hij bestuurt alle dingen.
0: Bijzonder. Misschien luisteren vandaag ook wel mensen die zeggen, hey, ik word hierdoor geraakt, aangesproken. Kan ik ook iets doen vrijwillig voor The Art of Charity? Kan dat?
1: Zeker, we zoeken ook vrijwilligers. We hebben ook een site, foodforlifemalawi.com.
0: Ja.
1: En daar kun je ook naar een kopje vrijwilligers toe. Recent is er een bestuurslid gestopt. Dus we zoeken ook nog een nieuw bestuurslid. En we zoeken sowieso ook nog iemand die fondsen kan verven. Want dat doet Bo nu zelf, maar die heeft ook zoveel andere dingen te doen.
0: Ja.
1: Dat het fijn is dat hij daar ook in ondersteund wordt.
0: Ja.
1: En we hebben ook een winkel waar we meubilair verkopen. En daar zoeken we ook vaak vrijwilligers voor. Ja, en mensen kunnen met gebed, met donaties, kan ook via de site, met het kopen van meubilair in de winkel, helpen ze ook de stichting om weer aan extra fondsen te komen.
0: Waar staat die winkel?
1: Die staat in Wezep.
0: Ah, kijk.
1: Dus dat is een beetje niet heel dichtbij voor misschien heel veel mensen, maar voor de Veluwe is het goed aan te rijden.
0: Maar daar wonen veel mensen hoor, veel christenen, dat komt helemaal goed.
1: We horen ook dat er mensen soms helemaal uit Zeeland daar naartoe komen. Dus vandaar dat de afstand is soms geen probleem meer.
0: Ja, en jij was er ook niet te beroerd voor om vanuit Zeeland deze kant op te rijden?
1: Nee, zeker.
0: Ik zal zo de website nog een keer noemen, maar Peter de Loof namens The Art of Charity, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en die website is foodforlifemalawi.com. Mocht je er nou niet uitkomen, mail me dan even, dan stuur ik de website naar je toe. Zometeen een getuigenis dat vragen bij je op kan roepen. Misschien wel pijn omdat het bij jou niet gebeurt, maar het is wel een wonder. Jolien van Roosmalen genas van baarmoederhalskanker en schrijft zo bij ons aan.

0: Casting Crowns met Loving My Jesus. En daarvoor hoor je The Goodness of God. Dat een school je leven kan veranderen is denk ik bekend. Maar voor mijn volgende gasten verandert het hun geloofsleven en zelfs gezondheid. Yvonne Holtrop en Jolien van Roosmalen deden allebei Caris Bible College van Andrew Womack Ministries. Een Amerikaanse dominee van wie het onderwijs de hele wereld overgaat. En dus ook Nederland bereikt. Met online lessen, maar ook een fysieke bijbelschool. Jolien en Yvonne, welkom.
1: Dank je wel.
2: Dank je.
0: Ja, laten we bij jou beginnen, Jolien. Toen wij elkaar voor dit interview spraken, zei jij... mijn getuigenis is eigenlijk de beste reclame voor Caris Bible College.
1: Ja.
0: Kunnen we zeggen dat het voor jou levensveranderend is geweest?
1: Zeker weten.
0: Ja. Oké, hoe leerde jij het kennen, Andrew Womack onderwijs?
1: Ja, ik had ooit wel van Andrew al gehoord, maar ik wist helemaal niet dat er in Nederland een bijbelschool zat. En in 2019 kreeg ik de diagnose baarmoederhalskanker. En voor mij was op zoek gaan naar genezing door God niet iets normaals. Maar op een of andere manier kreeg ik een overtuiging van God om er onderzoek naar te doen. En ik had ooit al gehoord van een spreker, Curry Blake. En ik ging mensen zoeken die daar onderwijs over zouden kunnen geven of die voor me zouden kunnen bidden. Ik wilde gewoon meer informatie over het onderwerp genezing. Maar die persoon die ging me eigenlijk doorverwijzen naar Andrew Womack Ministries. Er was net een conferentie in Amerika geweest. Healing is Here heet dat. En die ben ik gaan kijken. En ja, toen kwam ik eigenlijk ook achter dat het ook in Nederland zat. En was ik heel erg geïntrigeerd door het onderwijs wat zij gaven.
0: Dus, ja. Vooral door het onderwijs? Maar je was natuurlijk op zoek ook naar iets over genezing.
1: Ja.
0: En ik kan me zo voorstellen, baarmoederhalskanker, ja, dat is nogal wat.
1: Ja.
0: Dat je ook wel je bedenking had van, oké, gaat dat gebedsonderwijs daarover, genezing, gaat dat dan ook zo ver? Wat waren jouw gedachten?
1: Ja, ik had dus echt een soort van dat ik het stem van God hoorde naar mijn idee. Die in mij zei, Jolien, je weet toch dat ik genees? En ik dacht, ja, ik weet dat helemaal niet eigenlijk, weet je. Dus het kon eigenlijk niet mijn stem zijn. Omdat, ja, ik was gewend om heel veel bij de dokter te zitten en in het ziekenhuis. En, maar daardoor dat die stem bleef resoneren, wilde ik er toch naar op zoek. Dus nee, het was niet iets wat normaal voor mij was. Of wat ook wel heel spannend was inderdaad op dat moment.
0: Ja,
1: om daar überhaupt naar te gaan zoeken.
0: Zo, ja, want uiteindelijk koos je ervoor om dus je te gaan verdiepen in dit onderwijs.
1: Ja.
0: En om de behandeling in het ziekenhuis stop te zetten, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb toen die conferentie gezien en ik had eigenlijk op dat moment een soort van overtuiging in mijn hart van, is dit echt waar? Kan dit echt? En durf ik mijn leven ook op die manier aan God te geven? Durf ik echt hem te vertrouwen erop? En dat is denk ik de engste beslissing die ik ooit heb moeten maken. Ik was echt wel heel erg bang om dat te doen. Ik kan achteraf gezien eigenlijk niet eens bedenken hoe ik daar gekomen was.
0: Je snapt het eigenlijk nu niet meer.
1: Nee, ja, dus eigenlijk, dat is best wel. Het was best wel. Ja, ik had twee kleine kinderen. Maar ik had voor mijn gevoel zoiets van, ja, de duivel heeft al zoveel van mij geroofd in mijn leven. Want ik had al meer ziektes op dat moment dan alleen baarmoederhalskanker. En ik was altijd ziek. Ik denk, dit moet anders. Dus ik dacht, of ik moet het helemaal ervoor gaan of niet. En het is niet zo dat ik niet van plan was misschien om ooit terug te gaan. Ik wilde gewoon het parkeren om te kijken, is dit echt waar, weet je wel?
0: Ja.
1: Het echt? Ja.
0: En wat gebeurde er vervolgens?
1: Ja, vervolgens ben ik echt vol dat onderwijs in gedoken. Ik heb echt echt zoveel mogelijk video's van Andrew over genezing gaan zoeken. En ook de mensen die bij hem op school lesgeven erover. Ik ben die adviezen die zij eigenlijk vanuit de Bijbel doorgeven, ben ik gaan toepassen in mijn leven. En een week of 9 later ben ik daadwerkelijk echt genezen. Ja.
0: Zo, dat zijn even een paar zinnen, maar er zit heel wat achter.
1: Ja.
0: Wat zij zeggen, dat die toepassingen die je hebt gedaan, daar komen we nog over te spreken als het goed is. Maar hoe ging dat? Hoe word je genezen van baarmoederhalskanker?
1: Ja, ik geloof dus dat het dus echt wel de relatie is met God. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen van, ja, je moet genoeg geloof hebben of zo. Voor mij was het echt wel dat God zelf, dat ik de overtuiging van dat hij zelf liefde is en dat hij je vader is en dat hij jou het beste voor je wil.
0: Je hebt niet het idee dat het van jouw geloof heeft afgehangen of je wel of niet goed hebt geloofd.
1: Ja, ik geloof dat je dat geloof van God krijgt doordat je hem hoort.
0: Mm.
1: En er is dus een moment geweest dat omdat ik zo gefocust op hem was in al die weken, dat er een bijbeltekst was van zou je een kind een steen geven als hij om een brood vraagt? Want ik begreep hoe liefdevol hij is en hoe graag hij mij gezond wil hebben. Dat ik toen op een of andere manier wist, nu heb ik het. En dat was het moment dat ik het ontving. En toen ben ik dus ook terug naar het ziekenhuis geweest om het te laten testen. Ik had dus een graad 2 tumor. Dat is de tweede stadium eigenlijk van een tumor in de baan. Dat is eigenlijk voordat het uitzaait. En ze hebben helemaal geen cellen meer kunnen vinden in het ziekenhuis. Niet eens meer het HPV-virus wat het eigenlijk veroorzaakt. Ja.
0: Wow, je bent genezen verklaard, schoon helemaal.
1: Ja.
0: Tot
1: ja.
0: Op de dag van vandaag.
1: Ja, en ik ben gewoon trouw daarna ook 5 jaar lang elk half jaar naar het ziekenhuis geweest. En nu sinds een jaar hoef ik niet meer terug. Dus,
0: wauw.
1: Ja.
0: Ja, met recht een wonder, toch?
1: Ja, ja ik denk dat. Ja, ik heb ook medisch bewijs ervan. Dus, ja.
0: Ja, ik kan me ook zo goed voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken: ja, en ik dan? Of die lieve familielid van mij, vriend. Ja. We komen daar echt ook nog over te spreken. Over genezing en nou, hoe jullie daarnaar kijken vanuit de Bijbel. Yvonne, jij hebt ook gestudeerd aan Caris Bible College. Bent nu studentendecaan. Hoor je dit soort getuigenissen vaker?
2: Ja, zeker. Ook vanuit de ministry hebben ze ook healing journeys opgenomen. Er zijn veel verhalen, als je erin duikt, dat er hele mooie verhalen, getuigenissen, maar ook onder ons in Nederland.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Oké, een wonder dus, maar niet per se helemaal uniek. Nou, dat zegt al iets over wie jullie zijn en wat er gebeurt aan Caris Bible College. Wat jullie ook beide hebben gehad aan het onderwijs. Nou, dat is niet alleen deze genezing. Daar komt natuurlijk veel meer achter vandaan.
1: Ja.
0: Daar praat ik heel graag met jullie over door. Na het nieuws van 11 uur.

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa,
2: Greets. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen. Maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunette. 10 minuten door de werkzaamheden aan de A2. Dan de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens. Ook hier een half uur vertraging door de grenscontroles. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling loop je 10 minuten de vertraging op.
17: Geloven in genezing. Voor de meeste christenen, ik denk een moeilijk onderwerp. Want wat zegt de Bijbel er nou precies over? En wat betekent dat voor ons vandaag? Jolien van Roosmalen kwam in haar zoektocht terecht bij Caris Bible College. Zometeen meer over dit onderwijs. En eerst muziek. Nicole C. Mullen, hoor je zo.

0: van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

0: Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Brandstof.
1: Met Denise Nahuis.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Nicole Simallen.
1: Brandstof.
2: Met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Een school met de doelgroep 18 tot 90 jaar. Voor gelovigen die willen groeien in hun relatie met God. Dat is wat Charis Bible College voor ogen heeft. Bij mij te gast twee dames die de Bijbelschool hebben gedaan en tegenwoordig werken voor Andrew Womack Ministries en Charis Bible College. Ja, want die twee horen bij elkaar. Yvonne Holtrop en Jolien van Roosmalen. Ja, Yvonne, hoe zit dat precies? Charis Bible College valt onder Andrew Womack Ministries, toch?
3: Ja, klopt. Ja, klopt. We hebben de school is de afdeling daaronder, zou ik maar zeggen. En ja, onze missie is zo ver en zo diep mogelijk reiken met het woord van God. En dan is Andrew Womack Ministries, die gaat ver. Die, die gaat voor de school uit. En via de school gaan we diep het woord in.
0: Kijk.
3: Dus dat,
0: ver en diep, volgens mij is dat ook wel wat je kunt verbinden aan het onderwijs van Andrew Womack. Want waar staat dat voor?
3: Wat bedoel je?
0: Nou, waar staat zijn onderwijs bekend om?
3: Ja, de liefde en de genade van God. Dat is eigenlijk wel het speerpunt. En dat Andrew uit zijn eigen wandel heeft geleerd om zichzelf op te sluiten met de Bijbel in de kledingkast. Hij wilde het gewoon weten van God. En ja, dat is gewoon door de jaren heen zijn weg gebleven. En daaruit, in eerste instantie wilde hij helemaal geen Bijbelschool stichten. Maar toen heeft hij vanuit 2 Timotheus 2, is dat, geloof ik, dat waar staat dat, dat God, dat Timotheus de opdracht krijgt om mensen te leren die een hart voor God hebben en daarin verder te brengen. Dat heeft hij ervaren als een signaal om de Bijbelschool te starten.
0: Kijk, nou, even een stukje achtergrond hierbij. We hoorden net van jou, Jolien, over je genezing van baarmoederhalskanker. Mm. Wat voor rol speelt genezing in het onderwijs?
4: Nou, Andrew Womack die geeft veel onderwijs over genezing. Aan de hand van de Bijbel, omdat het natuurlijk juist een onderwerp is wat heel moeilijk is. En voor mensen moeilijk is om te begrijpen hoe dit nou eigenlijk nog is deze dag. Dus hij, ja, hij besteedt daar wel aandacht aan. En er zijn een aantal leraren die daar onderwijs over geven.
0: Ja, dat was ook de reden dat jij op het spoor kwam, hè, van Andrew Womack Ministries en van Charis Bible College. Ik begrijp dat jij inmiddels verantwoordelijk bent voor jullie Healing Now-avonden.
4: Ja.
0: Wat zijn dat voor avonden?
4: Dat is een evenement waar de onderwijs wordt gegeven over het onderwerp genezing. Dat doen we 10 keer per jaar. Dus buiten de zomervakantie elke maand 1 keer. En ja, daar hebben we gewoon een mooie avond met elkaar. Waar we gewoon over dit onderwerp hebben.
0: Ja, en kun je het over genezing dan ook alleen maar hebben? Of is het ook iets wat je dan waar je direct voor bidt met elkaar?
4: Ja, ja, we hebben verschillende gedeeltes op de avond. Waarin de ene eerste gedeelte hebben we natuurlijk gewoon worship. En we laten vaak een getuigenis zien. Want we, ja, die healing journeys, dat zijn die getuigenisvideo's. Die laten we dan elke keer eens zien. Waardoor mensen ja, eigenlijk zien van, het bestaat nog. Hè? Dus daarna hebben we een stukje onderwijs. Daarna gaan we ook nog voor de mensen bidden. En soms is het ook mogelijk inderdaad om vragen te stellen.
0: Mm. Ja, en ongetwijfeld zullen die vragen er ook zijn. Als jij zegt, überhaupt mensen bekendmaken met het bestaat nog. Mm-hmm. We zeiden net al, het is een super kwetsbaar onderwerp.
4: Ja.
0: Wat heb jij geleerd als het gaat over genezing en Gods woord? En dat zal heel veel zijn, maar kun je er iets over zeggen?
4: Nou ja, het belangrijkste wat ik daarin heb geleerd is dat God een God is die liefde is, die waarin in de Bijbel zegt hij ook van, ik ben een God die medelijden met je heeft. Dat zegt hij in Jesaja 54, maar ook in Hebreeën. En dat hij ook over zichzelf zegt, ik ben de Heere, uw geneesheer. Dat zijn karakter is dat hij voor zijn kinderen wil zorgen. En dat hij er wil zijn voor zijn kinderen. En ik geloof dat wij, omdat we vaak teleurgesteld zijn in het onderwerp genezing, omdat we mensen hebben verloren of mensen die geloof hadden en het niet gehaald hebben, dat we daarom niet meer uit durven strekken überhaupt om naar God toe te gaan met deze dingen. En Ja, dus dat is eigenlijk het meeste wat ik mee heb gekregen hierin. Is dat hij echt goed is. En dat wij niet kunnen begrijpen hoe liefdevol hij is. Hoe graag hij wil dat het goed gaat met ons.
0: Maar wat als jij niet genezen was?
4: Als ik niet was genezen, dan... Ja, dit was wel in die 9 weken dat ik dus zo gefocust was op Woord van God. We hadden net natuurlijk hier tussendoor ook even een gesprek. En toen begon jij over een liedje die je wel eens gehoord hebt op hier op de radio. Van dat je niet de... misschien kun je het zelf invoeren.
0: Help me want the healer more than the healing. Ja. Oftewel, help me om de genezer, de geneesheer, meer te willen dan de genezing zelf.
4: Ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurde. Ik begon echt een relatie met God te krijgen. En die werd zo sterk dat ik wist de beste plek is gewoon met hem. En door hem te vinden, vond ik de genezing.
0: Was dat dan uiteindelijk, ja, dat is achteraf misschien makkelijk om te zeggen. Nou, alhoewel jouw proces is heel moeilijk en eng geweest, zei je.
4: Ja.
0: Maar is dat dan eigenlijk je winst, vind je? Meer nog dan de genezing?
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja, echt. Ja. Ik geloof, mijn hele leven is veranderd nadat ik genezen ben. Niet omdat ik niet meer ziek ben, maar omdat ik... Ik ben gewoon totaal veranderd, ook als persoon. Ik was altijd heel onzeker. Ik heb nou echt rust in mijn hart. Omdat ik weet dat ik echt met hem ben. En dat is echt wel gekomen. Dus door het onderwijs wat ik heb gekregen bij Endowomic Ministries... Ben ik hem ook beter gaan snappen. En doordat ik hem ben gaan snappen, kon die relatie bestaan. En dat heeft het meeste veranderd in mijn leven.
0: Ja. Mm. Stel je voor, je luistert hier nu naar... en we kunnen lang niet alles nu behandelen. Nee. Maar je hebt bijvoorbeeld je twijfels over gebedsgenezing. Maar je denkt wel, ik wil daar eens even gaan kijken... bij zo'n avond of bij Charis Bible College. Kan dat met je twijfels, met je vragen?
4: Natuurlijk, ja. En ik heb zelf ook meegemaakt dat er mensen zijn overleden... die in geloof stonden voor genezing. En ik wil juist mensen bemoedigen van... Probeer niet God daardoor op te geven. En blijf zoeken naar de waarheid. En wij willen je graag helpen om de Bijbel daar naast te leggen. En je vragen daarin te proberen te helpen, te beantwoorden... om dingen beter te begrijpen. Er staat natuurlijk ook in de Bijbel van... een volk gaat onder door een gebrek aan kennis. En kennis uit de Bijbel, wie hij is, kan je echt helpen in je proces... En ja, weet je, dus ja, zeker als je sceptisch bent... of als je hier misschien negatieve ervaringen mee hebt... nog steeds noemt God zichzelf, ik ben de Heer, geneesheer. Dus hij zoekt hem, zou ik zeggen.
0: Zometeen dan zoomen we verder in op het onderwijs... en wat je meemaakt als student aan Charis Bible College... ja, want dan gaan we natuurlijk ook nog verder in gesprek met Yvonne Holtrop... die je daar meer over kan zeggen. Die is onder andere onlangs in Roemenië geweest met de studenten. Kortom, verhalen nog genoeg. Zometeen meer.

0: is uw trouw, O Heer, de Opwekking Band.
1: Op zoek naar onderwijs en verdieping over de Bijbel? Bij Charis Bible College ontvangen ze je dan graag op hun bijbelschool in Naarden of online. Ik ben erover in gesprek met Yvonne Holtrop en Jolien van Roosmalen. Ja, we hadden het net over de genezingsavonden Healing Now die ze organiseren. Die vind je weer op de website. Maar Charis Bible College is dus ook een bijbelschool. Ja, welke manieren zijn er om te studeren, Yvonne?
2: We hebben online versie, dat is dan voor het eerste jaar. Dan kan je zelf bepalen wanneer je begint en de 42 module doorlopen. En we hebben een dagschool, dat is 4 ochtenden in de week tussen 9 en 1. Waarin het eerste en het tweede jaar gegeven wordt.
1: Ja.
2: En een hybride vorm. Dat is 2 zaterdagen in de maand. En dan doe je de lessen thuis.
1: Kijk, dat klinkt heel intensief, eigenlijk bij alle drie wel. En je kan natuurlijk ook zelf de Bijbel lezen en van alles vinden online of in kerken. Wat maakt Charis Bible College nou anders?
2: De lessen die gegeven worden, die zijn erg doorleefd. Ook de verschillende docenten die vanuit Amerika zijn opgenomen. De lessen zijn opgenomen.
1: Ja, precies, nog niet opgenomen in de eerlijkheid. Nee, even dat we dat weten. Ja.
2: Maar dat zijn stuk voor stuk ook mensen die met hun ervaring in de ministry, als bijbelleraar of als gemeenteleiders of die een staat van dienst hebben. En het is heel erg mooi om uit die ervaring te putten. Tegelijk met het woord van God gewoon echt direct te nemen. Eigenlijk wel heel erg directe interpretatie van het woord van God.
1: En wat doet dat met jou als hoorder? Want ja, je hebt er zelf ook gestudeerd en werkt nu als studentendecaan. Dus dan ben je, denk ik, behoorlijk enthousiast over het onderwijs. Hoe komt dat?
2: Klopt. Bij mij heeft het heel erg mijn geloofsfundamenten op vernieuwd. Ik kwam erachter dat ik er altijd wat van moest vinden. Dit zegt de Bijbel, dat zegt de dominee, dat wordt me thuis geleerd. En wat vind ik er nou van? En dat was dus altijd een afgeleide van. En daar werd ik op gewezen of in getraind om de woorden van God te nemen en daarnaar te luisteren en te kijken wat het in mijn hart deed, wat ik daar tegenkom van, zo denk ik eigenlijk helemaal niet.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Waar had je bijvoorbeeld eerder echt een mening over en nou, nu misschien een nieuwe openbaring in?
2: Dat God eigenlijk wel streng was. God zei van zichzelf dat hij liefde is en prima. Maar ik vond het ook wel streng, want je kan maar één kant op en dat is de goede kant. En daar worstelde ik nogal mee. En gewoon eigenlijk, mijn denken was nog wel vrij wettisch, zou ik maar zeggen. In de zin van, als God het zegt, dan moet je het gewoon doen. En dus niet zo in de relatie stand. En ik weet nog heel erg goed dat de tekst niet veranderde. Maar mijn invulling daarvan, bijvoorbeeld gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart. Ik denk van, dat moet je dan gewoon doen. Dat klinkt als een eis, weet je wel, gij zult.
1: Je kunt niet zomaar iemand lief hebben.
2: Nee. En ik was altijd een beetje opstandig en dan dacht ik al zure zult, weet je wel. Ik vond het ook zuur, vond het ook moeilijk.
1: Ja.
2: Maar toen ik de liefde van God ging ervaren door steeds weer met dat woord bezig te zijn en van verschillende kanten de persoonlijkheid van God te leren kennen, was het net alsof God uit de hemel met een brede glimlach tegen mij zei, maar ook jij zal de Heer uw God lief hebben met heel je hart. Dat gaat gewoon gebeuren.
1: Je praat ook in één keer een stuk lichter, je kijkt lichter. Er is een reden geworden om. Je hebt redenen gevonden, of misschien wel ontdekt, om God eens lief te hebben.
2: Ja, en hij heeft dat zelf in mijn hart uitgestort. Dus het was meer van, wacht maar, ook jouw hart verandert, verzacht, als je weet wie ik ben.
1: En dat komt dus door je meer te verdiepen in Gods woord en door misschien wel nieuwe lagen te ontdekken.
2: Ja, in eerste instantie gewoon aan te nemen dat wat er in de Bijbel staat, dat dat waar is.
1: Want dat deed je hiervoor ook, maar dan blijkbaar op een andere manier.
2: Ja, moest het toch altijd door mijn filter. Net zoals het onderwerp van genezing. Van ja, maar dat bestaat toch niet. Weet je wel, dat kan toch niet. Omdat je het niet om je heen ziet. Ik zocht altijd naar een verklaring in mijn hier en nu.
1: Ja, dus deze Bijbelschool vergroot je inzicht in wie God is, in de Bijbel. Maar je verandert er zelf ook behoorlijk door.
2: Ja, ja, ja, ik heb ervaren dat vernieuwen van denken. Ik heb zelf genezing ervaren op het psychische gebied. In angststoornis geleefd. En daar is het vernieuwen van denken ook heel belangrijk in geweest. Dat het aannemen van wie God is en hoe God naar je kijkt. Dat het echt, als de Bijbel spreekt over een nieuwe schepping. Dat je in die nieuwe schepping ook anders kan denken en andere dingen kan doen.
1: Ja, ik heb ook wel eens gelezen over die tekst. Word vernieuwd door de verandering van je denken.
2: Ja.
1: We korten hem vaak in, terwijl het is inderdaad wat anders. Vernieuwd worden door de verandering van je denken.
2: Ja.
1: En dat proef ik eigenlijk bij jullie allebei. Volgens mij zouden we de hele ochtend door kunnen praten. Want ik zie jou ook regelmatig klikken, Jolien. Want het, volgens mij is het herkenbaar, hè, wat Yvonne vertelt.
3: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ik had ook veel angst. En ook voor de dood en dat soort dingen. En ja, doordat je beseft welke God je achter je hebt. En vooral je gedachten daarin anders te laten zijn. Dan verandert ook gewoon je hele omgeving eigenlijk. Alles gaat mee daarin. Dus heel mooi.
1: Nou, hier zitten twee dames die, zoals jullie zelf ook al zeiden, eigenlijk jullie verhaal is de beste reclame voor Caris Bible College. En toch praten we zo ook nog eventjes door over de missietrip waar jij net van terug bent, Yvonne. Want ik ben heel benieuwd wat je hebt meegemaakt samen met de studenten. Muziek komt eraan van het Ademproject en dit is Brandon Lake. Gratitude. Oh my.

0: kwijt ben.
1: Kostbaar bij u, het ADEM-project. Ooit een school tegengekomen waar de doelgroep 18 tot 90 jaar is? Bij Caris Bible College studeren mensen ongeacht leeftijd, opleiding of ervaring. En het onderwijs is levensveranderend, zeggen ze. Waarom dat zo is, dat kun je ontdekken tijdens hun open dag op 13 juni. Of je luistert naar Yvonne Holtrop en Jolien van Roosmalen. Zij hebben er zelf gestudeerd en zijn er nu nog werkzaam. Ja, Yvonne, ik heb het al een paar keer genoemd. Jij bent studentendecaan. Wat doe je dan precies?
2: Ja, klopt. Ik loop op met studenten die zich aangemeld hebben. En de Caris reis gaan beginnen, zoals ze dat meestal zeggen. Van intake tot graduation loop je met ze op.
1: Ja, en is dat oplopen ook nodig? Als in, merk je dat het inderdaad die extra ondersteuning, dat het goed is?
2: Nou, ze zitten natuurlijk ook in studiegroepen met coördinatoren. En er zijn ook meerdere in het team bij betrokken. Maar soms is er even wat extra nodig. Of situatie in iemands leven. Uitdagingen waar iemand voor staat. En dan kijken we daar even een periode naar. Of ik loop met iemand op in een periode. Hmm.
1: Lijkt me bijzonder om van dichtbij mee te maken wat het onderwijs doet. Daar zul je ongetwijfeld zelf ook weer van leren. Je bent net terug van een missietrip naar Roemenië.
2: Klopt,
1: hoe ziet zo'n missietrip eruit?
2: Dat is eigenlijk het tweede jaar wordt dat in de lessen voorbereid. Dan gaan de mensen als afronding van de Bijbelschool op missietrip. Ik ben mee geweest met een groep naar Roemenië. Daar is sinds jaren een contact die we hebben daar, Perspective Danes. Dat is werk aan plaatselijke kinderen en Roma. Door de iemand die daar samen mee leeft en woont en werkt. Dat is gewoon heel mooi om met de studenten daar naartoe te gaan. Je krijgt een intensief programma waarin mensen uit kunnen stappen en aan hun leerdoelen kunnen werken.
1: En hoe ziet dat eruit in de praktijk?
2: De een die wil meer uitstappen in gebed of in onderwijs. Het organiseren van activiteiten, omgaan met kinderen. Dus er zit heel veel bij. Er zitten ook in deze trip staat ook meerdere doelgroepen. Jonge moeders in Roemenië onder de Roma. Zijn er heel veel jonge moeders, tienermoeders. En die hebben zelf ook nog aandacht en onderwijs nodig. Dus dat is ook altijd een hele dankbare groep.
1: Ja, en wat deed dat met studenten? Want überhaupt sta je dan oog in oog met armoede. Ik weet dat van de Roma-dorpen in Oost-Europa, dat kan je echt aangrijpen. En jullie komen daar vol met missie. Wat gebeurt er dan? Wat heb je gezien?
2: Ja, eigenlijk blijft dan gewoon alleen wat je kan uitdelen van God. Wat je hebt ontvangen. De liefde van God. Een oprecht hart om naast iemand te staan. En we hebben het er ook wel over met de organisatoren en de gastheren. Die heer en dame, dat is heel lief koppel. Die ontvangen steeds groepen die daar helpen. En dat is ook een bekend gegeven. Dus zelf leer je ook om vanuit God uit te delen. In allerlei omstandigheden. En het is net als we het hadden over genezing. Dat je moet ervoor kiezen. Je moet ervoor kiezen om God te vertrouwen op de plekken waar je bent. En je kan niet meer terugvallen op de rijkdom of de opleiding die je wel hebt gehad. Weet je, je moet gewoon echt vanuit je hart delen in het moment daar. Je kan niet met halve waarheden aankomen. Iedereen voelt aan, het is gewoon voor het echi.
1: Lijkt me bijzondere momenten. Als mensen er meer vanaf willen weten, kunnen ze ongetwijfeld bij jullie info opvragen of zelf meegaan. Jolien, heb jij ook zo'n missietrip gehad?
3: Ja, ik ben zelf ook naar Roemenië geweest.
1: Oh, kijk, dus voor jou is het heel bekend.
3: Ja.
1: Ja. En heeft het jou geholpen om dat wat je hebt geleerd, om dat in de praktijk te brengen?
3: Zeker. Ja, dit was voor mij voor het eerst echt meer de armoedehulp. Dus ik was wel al aan het uitstappen in dingen, alleen niet op deze manier. En ik vond het echt wel gewoon heel mooi om daar te zien hoe praktisch ook soms de liefde van God is.
1: Ja, heb je een voorbeeld van?
3: Die man die dat leidt, Liviu, die... dan komt er gewoon iemand bij zijn auto en die tikt dan aan. Die zegt van, ik heb medicijnen nodig. En wat hij dan heel slim doet, is hij zegt van... hij zal dan niet iemand geld geven, maar hij gaat dan zelf die medicijnen kopen. En dan geeft hij dat aan die mensen. Of dan gaat hij allemaal... heeft hij een werkplaats waar hij allemaal... delen van kachels heeft en dan gaat hij bij huisjes langs om die kachels en dan gaan die ondertussen over God praten terwijl die uitdeelt. En ik vond dat zo mooi om te zien. Ja.
1: Dat is inspirerend voor het leven hier.
3: Echt wel. Ja.
1: Nou, je maakt dus heel wat mee als je je aanmeldt voor Caris Bible College op die drie manieren zoals jullie hebben beschreven. Ik noem het al even kort. Kennismaken kan ook tijdens een open dag. 13 juni is er een, toch?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Zijn jullie er allebei bij of zijn er dan andere mensen bij?
2: Ja, ik ben er zeker bij.
1: Kijk.
3: Dus, ja, ik niet, want in de avond hebben we een Healing Now. Dus, dus als je de hele dag wil blijven, dan kun je eerst naar de open dag. Kun je daarna even gaan eten ergens. En dan kun je daar naar onze Healing Now komen.
1: Kijk, heel goed.
3: En dan spreek ik zelf.
2: Dus. Hele goede aanbeveling.
1: Nou, 13 juni dus. Een volle dag als je wilt. Op zo'n open dag proef je echt aan het onderwijs. Hè. Je kan een les meemaken. Je praat met studenten. Dan krijg je echt een soort mini-ervaring van hoe het is, toch?
2: Ja. Inderdaad. Ja. Dus, veel informatie natuurlijk, maar ook breakout groepen waar je in iets kan ervaren van een gespreksgroep of een onderwerp.
1: Ja. En ik zat bij jullie op de agenda sowieso even te kijken op de website. Jullie zijn ook zo'n beetje op elk festival te vinden deze zomer. Dus als je denkt, nou, zo'n open dag vind ik nog wat te spannend of wat dan ook. Volgens mij op Opwekking, Strandheem.
3: Ja.
1: Mis ik er dan nog eentje? Nou, weet je wat we doen?
3: Er zijn nog wel meer, hoor.
1: We kijken gewoon even op carisbiblecollege.com is het volgens mij.
3: Ja, en staan daar vind je ze allemaal. Stand en informatie kun je daar op vragen over de school.
1: Kijk.
3: Ja.
2: En je kan ook altijd meelopen, hè? Als je zegt van, nou, ik wil gewoon echt wel eens even bij de lesdag kijken.
1: Ja.
2: Dan kan je sturen een mailtje en dan mag je meelopen.
1: Kijk, meer info via carisbiblecollege.nl. Jolien van Roosmalen en Yvonne Holtrop, dank jullie wel voor jullie komst.
2: Ja, graag gedaan.
3: Jij ook bedankt.
1: Wat is waar en wat is dat niet? Megan Woods is die zoektocht ook aangegaan en zingt erover in The Truth.
0: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Lauren Daigle en All Sons and Daughters. Wat een combinatie, hè? Power to redeem. En daarmee stuur ik je het Grootnieuwsradio Worship Weekend in. En die begint goed. Je kent hem van Opwekking, maar werd geschreven door Marcel en Lydia Zimmer. Dit is Jezus.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting The Art of Charity en Caris Bible College.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet dat alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
8: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nacontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten duurde 10 minuten langer over door de werkzaamheden op de A2. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier een kwartier.
19: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa, pa, da, pa, pa. Greets.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
22: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
25: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou... Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Ook nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
7: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
8: Grootnieuws.
7: Dit is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
4: In uw nabijheid wil ik zijn.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God?
6: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
7: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
8: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refa Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk, volgens Omroep Gelderland, in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden tussen Culemborg en knooppunt Everdingen reken op 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug ook hier 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 10 minuten door wegwerkzaamheden. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een half uur langer over.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
14: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen?

0: met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
8: Boost yourself.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
14: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
15: Grootnieuws.
16: Dit is het Worship Weekend.
17: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste christelijke.

0: Nieuwsradio Tijdcapsule. Bij Groot Nieuwsradio.
1: U gaf liefde.

0: kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm, zet hem op.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
3: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
2: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
5: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
5: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
8: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
7: Werken? In deze drukte?
8: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
10: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is vooral druk vanwege werkzaamheden. Zo ook op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het vast tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A2 staat het ook vast op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten doe je er een kwartier langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het vast bij knooppunt Velperbroek. 5 tot 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug. En de A76 tot slot Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier 20 minuten.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
18: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
23: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het zien
2: zijn. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Nieuw!

0: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
10: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
11: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Daarbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is je vertraging ongeveer 20 minuten. Door de wegwerkzaamheden is het ook druk op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten doe je er een half uur langer over. En dan nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost, 10 minuten vertraging.
16: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger.

0: Nu op vitepro.nl.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Jongens, eten.
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
15: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
13: Voor de makers. Praxis.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar €1. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar €2. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staat file op de A2 in beide richtingen. In de richting van Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is je vertraging een half uur. Het komt door de wegwerkzaamheden daar. De andere kant op, richting Den Bosch, daar staat het vast tussen knooppunt Everdingen en Beest. De weg is op dit moment dicht en dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. Dan nog de A7, Heerenveen richting Groningen, tussen Leek en Hoogkerk. 5 tot 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
21: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800
6: korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of

0: Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
9: Dit is het Worship Weekend.
7: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste christelijke

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren, toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgelaaid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van €150.000. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien, en daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De A2 Utrecht richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Gorkum vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en de A15.
18: Wawi, wawi.
19: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
16: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto.

0: Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Deze week in de bonus. Alle Campina Lange Lekker Liter pakken. 1 plus 1 gratis. Coca-Cola en Fanta 8-packs 250 milliliter. T-set 7,99. Alle Magnum ijs. 1 plus 1 gratis. En een Loetje lunchdeal per persoon 20,95. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Dag liefie, mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
11: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
10: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
4: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
3: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
4: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nieuw.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.

0: Er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
3: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: Grootnieuws.
3: Dit is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

roze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
3: I can breathe safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
2: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertogijs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik, daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Zometeen
16: het heerlijk loflied.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
20: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
21: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1+1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
1: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
1: Boost yourself.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
5: Elke avond vanaf 7 uur.
6: De mooiste kerk- en koormuziek.
5: Het christelijke radiostation.

0: Het Noorderjongerenkoor onder leiding van Wilbert Magree zong Psalm 100, de Eeuwige. Ook wel bekend als het vijfde deel uit de jubelkantate Juich voor God van Judith Verwaard van Beelen en Marco Denton.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 823. Vanavond een gesprek met trompetistenduo Arjan en Edith Post. Met name over de samenwerking met Harm Hoeve. Met hem werden meerdere albums gemaakt in de voorbije jaren. En we spreken vooral over het album Psalmen en Gezangen. Ook aandacht voor een bijzonder album van het christelijk gemengd koor Loof den Heer uit Zwolle. Maar daarover straks meer. Eerst muziek van het Elburgs mannenkoor OBK. De Heer is goed en niemand meer.

0: Hervormd Kerkkoor Kampen was afgelopen week ons blijde klankenkoor van de week. En wat hebben we ze lekker vaak op de zender voorbij horen komen. Hij Leidt Mij is het lied dat we vandaag van hen beluisteren. Het moment ook om dankjewel te zeggen voor de informatie die jullie ons hebben gestuurd en het plezier dat jullie duidelijk hebben gehad in deze week. En we hebben met jullie meegenoten. Eind 2025 verscheen het album Psalmen en Gezangen. Het is een instrumentaal album van Arjan en Edith Post samen met organist Harm Hoeven. En Arjan en Edith zijn vanavond hier en we gaan erover in gesprek. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Dit was niet een oorspronkelijke cd-opname. Laten we dat gelijk even benoemen. Dit was oorspronkelijk een livestream-concert. Ja. En ik was benieuwd, hebben jullie daar nog herinneringen aan?
1: Nou, volgens mij was het daar ook niet zo heel warm, weet ik nog wel. Het was in Hasselt. Coronatijd natuurlijk. En ik weet nog wel dat alles wat kon en mocht met andere muzikanten heel fijn was. Dat je, ook al zat er geen publiek bij, was het toch fijn om dingen samen te kunnen doen. Ja, vond ik wel heel fijn.
0: Ja, dit is, je zegt al, in die tijd nasleep corona eigenlijk dit. Dat je inderdaad ook gewend was geraakt bijna, voor als je dat zo mag noemen, aan concerten doen zonder publiek. Kun je dat zo zeggen, dat je daaraan went, of blijft het allemaal ongemakkelijk?
1: Nou, blijven een soort opnames toch wel.
0: Ja.
1: Want je kunt natuurlijk inbreken wanneer je wil en je gaat plakken en zo. Dus dat is, het is totaal.
2: Het zijn meer opnames dan concerten. Inderdaad.
1: Ja, want je gaat met een concert ga je ook voor beleving en dat soort dingen op het moment.
0: Mm-hmm.
1: En dit denk je, ja, hier gaan mensen nog steeds naar kijken. Dus het moet gewoon helemaal goed zijn. Mag je fout in zitten. Dus dan doe je het weer over.
2: Okay. Ja, je neemt minder risico.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is niet in één keer opgenomen. Het is allemaal knippende plakken.
1: Ja, want dat mensen, ja, dat kunnen tegenwoordig trouwens met alle concerten.
0: Mm.
1: Maar je wilt het toch dat die fout niet constant, dat mensen dat concert gaan kijken. Van ach, ja, daar gebeurt het weer.
0: Mm.
1: Dus dat gaat eruit, ja.
0: Ja, daarbij, dat aspect, je noemt het even in een tussenzin, dat is tegenwoordig altijd. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel gefilmd. Dat was toen jullie begonnen met spelen niet.
1: Nee.
0: Is dit, vindt fijn dat alles gefilmd wordt?
1: Het doet mij nu minder. Het begin dacht ik van, och heden, er zitten allemaal mensen met telefoontjes zitten daar, nog net niet helemaal omhoog, maar je ziet het gewoon. En soms is het gewoon met een felle lamp er nog soms op, dat je denkt van, nou moet het zo. Maar tegenwoordig denk ik, ach ja, het is gewoon zo, het is deze tijd.
0: Ja, want de tijd van telefoontjes filmen, die is er nog steeds, ook al wordt alles redelijk goed gestreamd.
1: Ja. Heel erg veel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maakt dat je ook bewuster, Arjan, van het visueel aspect van wat je aan het doen bent? Ik bedoel, we hebben het natuurlijk meestal over muziek en mensen kunnen niet zien hoe wij er nu bij zitten. Maar bij zo'n concert, dan kijken ze toch naar je.
2: Nou ja, precies. Ja, je hebt wel normaal op een concert, dan denk je, als ik niks doe, dan of als ik niet speel, bedoel ik, en iemand anders speelt, dan zullen ze daar wel naar kijken.
0: Ja.
2: Is het natuurlijk ook niet altijd zo, maar dan denk je, de aandacht is even niet voor mij.
0: Mm-hmm.
2: Maar als jij toch in beeld staat, je hebt bijvoorbeeld wel eens, bijvoorbeeld bij de Bovenkerk hebben ze van de opnames, of dan maak je een opname van een concert, dan staat er een camera op de organist, maar op de achtergrond staan wij.
0: Ja.
2: Dus dan moet je wel een beetje normaal gaan staan. Dan moet je niet zo van, ik spring even van, de verhoging af, of ik zit even mijn trompet uit elkaar te slopen, of weet ik wat. Dan moet je
0: dat
2: even,
0: is wat je normaal wel zou doen.
2: Nou, dan doe je wel eens dingen waarvan je denkt, dat hoeft niet in beeld.
0: Ja.
1: Of je stoot elkaar aan van, nou, moest dat nu zo?
2: Ja,
1: of
2: wat deed jij nou? Of je kijkt elkaar even aan.
0: Of je checkt de telefoon even.
1: Ja.
0: Of,
1: dat spelletje ondertussen.
0: Een broodje.
2: Maar je pakt even een flesje water en zo. Maar nu denk je van, nee, ik sta nog steeds in beeld.
0: Maar dat is dus, dan moet je dus, laten we zeggen, een gemiddeld concert is met een anderhalf uur wel klaar. Al die heb je ze natuurlijk die uitlopen naar 4 uur. Dan moet je dus ook gewoon anderhalf uur daarvan bewust zijn van alles wat ik nu doe, of zeg, of aanstoot, of pak, drink, dat wordt eventueel gefilmd.
1: Dus niet, kijk, als we niet spelen, zeker als we boven staan, verdwijnen uit beeld.
2: En dan proberen we weg te gaan.
1: Maar als jij gewoon in de kerk zit, mm-hmm. dan moet je daar gewoon...
2: Ja, dat is altijd zo.
1: Dat is natuurlijk altijd zo.
3: Dat is natuurlijk altijd.
1: Ja.
3: Maar oké, maar het is niet zo dat als je boven, wat je zegt, als je bij de organist zit, dan ben je in principe altijd in beeld.
2: Nee, dat hoeft niet. Maar bijvoorbeeld als je 20 maten rust hebt, je speelt dus even niet, maar je doet wel mee aan dat stuk, dan ben je nog wel in beeld.
3: Ja.
2: Dus dan moet je wel even bewust zijn van... dat je in beeld bent.
3: Hey, nou is dit concert uiteindelijk oorspronkelijk gestreamd. Was een YouTube-stream. Daar zat ook een chat bij. Mensen konden reageren. Ik was benieuwd, gaan jullie dat dan lezen? Wat mensen daar reageren?
1: Ik heb het niet gedaan,
2: ja,
1: geloof ik.
2: Ja, volgens mij heb ik dat toen wel gedaan. Ik vind dat altijd wel grappig.
1: Dat is wel heel leuk.
2: Ik vind het wel grappig om dat te lezen.
3: Ja. Want krijgen jullie sowieso veel reacties na een concert? Even een berichtje.
2: Nou, niet veel, maar...
1: Nou, soms wel eens. Of via de dirigent of organist die wat doorstuurt. Maar niet...
2: Soms, niet heel veel.
1: Niet heel veel rechtstreeks.
3: Nee. En wat voor soort complimenten of reacties vind je... waardeer je het meest?
1: Dat ze het heel mooi vonden.
2: Ja.
1: Nee, dat het... Nou ja, ik denk dat het vooral... Vooral van dirigenten of muzikanten, dat je fijn samen hebt gewerkt. Mm. Ik denk dat wel het belangrijkste is.
2: Maar het is ook mooi als mensen zeggen van dat ze het echt heeft geraakt, wat je deed.
1: Ja, precies.
2: Dan denk je wel eens, wow.
1: Dat heb ik niet in de gaten.
2: Dat heb je soms dan zelf niet in de gaten. Nee, en dan ben je niet op uit of zoiets. En dan is het wel mooi om te horen dat je denkt van, wow, ik breng wel wat teweeg of zoiets daarmee. Terwijl je zelf dat gevoel soms niet hebt.
3: Nee.
2: Dat je denkt, ik speel, ik doe mijn best, ik probeer het mooi te doen. Mm. Maar dat mensen echt raakt,
1: dat is
2: heel
1: bijzonder.
2: Mooi.
1: Ja, dat is waar.
3: Hey, laten we even ook een ander aspect benoemen. Dit was dan oorspronkelijk een YouTube-concert. Is uiteindelijk een live album geworden. Maar recent hebben jullie met Harm Hoeven weer een nieuwe album opgenomen. Dat is er in ieder geval op het moment dat wij dit gesprek hebben, is dat er nog niet. Is het een beetje in dezelfde lijn of hebben jullie hele andere muzikale keuzes gemaakt?
1: Nee, we hebben er een thema aan gekoppeld bij deze. Want we hadden in 2025 zomerconcerten. En dat was toen nog 80 jaar vrede. Maar dat zouden we opnemen al. Nou, mm-hmm. Dat hebben we eigenlijk. We zouden dat een keer voor een concert doen. Nou, het lukt allemaal niet. Het is dus verzet, maar het is ondertussen natuurlijk geen 80 jaar meer.
3: Nee.
1: Maar we hebben het wel, wel aan dit thema nog hangen van vrede, vrijheid. Dus eigenlijk zijn de meeste titels daarop gericht.
3: Ja, en is het dan fijn dat je ze, want jullie hebben in de zomer, wat is het, toch een concert 4-5 met elkaar gedaan, dat je ze met elkaar dus een aantal keer gespeeld hebt? Heb je het idee dat bij de opname dat beter uit de verf komt?
1: Ja, absoluut. Je weet dan heel goed van, dat deden we zo. Laten we het nu ook inderdaad op die manier doen. En dat scheelt een heleboel.
3: Wij praten straks verder. We gaan eerst luisteren naar één van de liederen van dit album. Psalmen en gezangen. Dit is Tel uw zegeningen. Arjan en Edith Post en Harm Hoeven. MUZIEK

0: God enkel licht werd gezongen door de mannen van het christelijk sliederrechts mannenkoor Ichtes. Ik ga zo dadelijk verder in gesprek met Arjan en Edith Post. Eerst duiken we even de archieven in.
1: De archiefkast.
0: In 1983 verscheen de LP Love den Heer zingt. En dit weekend gebruiken we daarvan een lied in Het Heerlijk Loflied. Directe aanleiding daarvoor is een berichtje dat we eerder deze maand ontvingen. Na 77 jaar is er een einde gekomen aan christelijk gemengd koor Zwolle. En door dit nieuws zijn we toch even het verleden ingedoken. Het koor zal bij koorleden immers nog het hele leven in de herinnering zitten, maar hoe mooi zou het zijn als we die herinnering ook op de radio vorm kunnen geven. Na de LP uit 1983 werd in 2004 ook nog de CD Mijn Heiland Leeft opgenomen. Christelijk gemengd koor Zwolle werd in 1948 als Loof den Heer opgericht, om uiteindelijk in 2005 onder de andere naam verder te gaan. Wat begon met 28 personen groeide in de hoogtijdagen uit naar 120 leden. Het koor stond onder leiding van de heer Kaspersma, Henk Plender, Jurriën Plender en Jan-Willem Dokter, Cor Ploeg en Marijn de Jong. En dat natuurlijk allemaal achtereenvolgens. Omdat de gemiddelde leeftijd bleef stijgen en het aantal leden terugliep, werd besloten de koormap definitief te sluiten. En de laatste dirigent Marijn de Jong vertelde ons dat een gedeelte van de overgebleven zangers zich inmiddels bij het christelijk gemengd koor DEV uit Zalk heeft gevoegd. Dit weekend dus aandacht voor de enige LP uit de geschiedenis van het koor. Loof den Heer zingt. Verscheen in 1983 ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum. Henk Plender was toen dirigent en Jurriën Plender bespeelde het orgel. Het album telt 12 liederen, waaraan ook sopraan Femi van der Weg en jonge sopraan Marcel Beekman meewerkten. En wij luisteren vandaag naar lied Lof aan de Heer. Van een album uit 1983, Lof den Heer.

0: Lof aan de Heer. Het christelijk gemeentekoor Loof den Heer uit Zwolle. Op een later moment zullen we ook de cd van het christelijk gemeentekoor Zwolle er nog eens bij pakken. Maar ook bedankt aan het koor dat helaas dus niet meer actief is, toch voor jullie medewerking in de voorbereiding van deze dag. En dan terug naar mijn gasten. Arjan en Edith Post maakten samen met Harm Hoeven het album Psalmen en Gezangen. Even een ander aspect. Het lied dat ik vandaag graag in de uitzending zou willen gebruiken is een toekomst vol van hoop. Is erg mooi geslaagd. Maar wat mij vooral opviel is dat wij, als we naar onze eigen database kijken, dat wij ongeveer 300 versies gezongen toekomst vol van hoop hebben, maar bijna geen instrumentale.
1: Nee.
0: Ben je daar vooraf van bewust dat je iets aan het maken bent wat anderen niet doen?
2: Nee.
1: Harm heeft vooral heel veel voor ons geschreven voor dit album. Daar zijn wij ons niet van bewust.
2: Dat we iets uitzoeken van dat doen anderen niet.
1: Nee.
2: Wij doen gewoon wat we zelf willen.
1: En mooi vinden. Ja.
2: En niet wat anderen niet doen of wel doen.
1: Nee.
0: Oké, maar het is nooit dat je denkt, oh, wij zouden deze wel willen doen, maar ja, er zijn net 400 andere versies van uitgekomen. Laten we maar niet doen.
2: Doen we niet. Wij doen wat we zelf denken dat we leuk vinden.
0: Ja.
1: En mooi zijn. Ja.
2: Ja. Wat we zelf geschikt vinden voor ons.
0: Ja. Ja. Edith, jij zei voor de uitzending dat je Toekomst vol van Hoop sowieso een geslaagde uitvoering vond. Weet je nog waarom je dat vond?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vond het gewoon een hele mooie opname. Ik vond hem ook mooi opgebouwd. Harm heeft het gearrangeerd. En ik vind dat hij dat mooi doet. Harm is natuurlijk altijd vol passie. En zeker als het wat sterker gaat worden.
0: Mm.
1: En dat heeft hij bij de trompet ook heel goed weergegeven, vind ik. Dat het mooi blijft, maar wel helemaal heel erg uitbundig aan het eind. En begin heel erg ingetogen. Ik vind dat wel heel mooi.
0: Een goede opbouw erin.
1: Absoluut.
0: Hey, één aspect wil ik nog even benoemen. Dat jullie met Harm een nieuwe plaat hebben opgenomen. Maar dat was in de tijd dat er buiten sneeuw of ijs lag. In ieder geval was het heel erg fris. Is dat dan wel lekker opnemen?
1: Normaal niet. Dit was natuurlijk de Bovenkerk Kampen. Maar in die Bovenkerk staat een orgel wat eigenlijk voor de stemming voor ons instrument te hoog is. En ze stoken daar niet, dus het is dan heel koud, waardoor dat orgel gaat zakken.
0: Mm.
1: En waardoor wij dus perfect konden meespelen met het orgel en gewoon de stemming is.
0: Okay.
1: Dus dat is een groot voordeel. Nou, dat is dat het inderdaad heel koud is. Maar we hadden ons kacheltje mee. Die hadden we voor ons voet staan en dat scheelde alles eigenlijk.
2: Ja, en dikke kleren aan, hè?
1: Ja,
2: je hebt gewoon enorm dikke kleren aan. En op zich speelt dat niet heel prettig, maar... Nee.
0: Maar doe je dat met concerten ook? Ja, zo'n kacheltje kan me voorstellen, maar hele dikke kleren.
2: Ja, hoor.
1: Ja, je probeert wel wat, ja.
2: Ja.
1: Maar dat...
0: Ja. Kan niet altijd. Nee. Maar wel interessant wat je zegt. Dat orgel zakt dus, en dat is voor jullie fijner.
1: Ja.
0: Ik had Marco en Tom hier laatst, en die zei het mooie aan Arjan en Edith is dat zij zo bekwaam zijn in het spelen met al die rare stemmingen bij Nederlandse orgels. Daar zijn zij gewoon, heel erg goed in. Maar als het aan jullie ligt, is het dus gewoon eigenlijk koud. Zodat het voor jullie ook makkelijk... Want dan is het makkelijker spelen.
1: Nou, niet overal dat, dat is alleen in deze kerk. Bijvoorbeeld, we zaten met Marco in Haarlem een keer. En... dat orgel was zo laag. Ja, dan moet je, dat is verschrikkelijk. Daar oefen je ook wel op, dat weet je. Maar dat is niet fijn.
0: Mm.
1: Nee, dat is
2: voor je instrument is het
1: niet fijn.
2: Nee. Voor jezelf het spelen is niet echt plezierig.
0: Nee.
2: Maar daar kun je wel op oefenen. Inderdaad, dus dat doen we ook.
0: Oké, dus het is mooi als iemand een compliment geeft dat jullie het goed kunnen. Maar liever zouden jullie het niet doen.
2: Nee, we vinden elektronische orgels veel beter.
0: Ja? Oh ja, die blijft gewoon op stemming.
1: Nee, precies. Ja.
0: Maar wat is dan de... Kijk, kou en warmte is dus een probleem met die stemmingen. Wat is een ideale maand voor een opname of een concert?
1: Nou, dat ligt natuurlijk aan welke... Kijk, Kampen heeft dus die bepaalde stemming. Mm. Harderwijk is ook zo'n drama. Amersfoort is perfect. Ja. Maakt het niet uit wat voor weer.
0: Oké.
1: Dus dat is eigenlijk... Apeldoorn is geen probleem.
2: Nee.
1: Er zijn een paar kerken die hebben een bepaalde stemming in het orgel.
0: Oké, okay, nou moeten jullie vaak naar de Bovenkerk. Ja, welke maand is dan het lekkerst?
1: Januari. December. Nou ja, daar doen ze ook nog eens de kachel aan. Ja. Maar we hebben daar een speciaal... we hebben ons een apart... Ja, dat is een heel technisch verhaal. Een aparte stembuis laten maken. Waar het instrument korter wordt. En dan kunnen wij makkelijker in de Bovenkerk meespelen.
0: Je instrument, je trompet wordt korter.
1: Ja. Ja, ja. Dan wordt je hoe kleiner je instrument, hoe korter, hoe hoger de stemming wordt. Hoe hoger die wordt.
0: Oké. Okay.
1: Dus, dat hebben we speciaal laten maken. Dat we er zo vaak zaten, we werden er gek van. En, dat is een oplossing. Het is nog niet fijn, want je instrument is dan niet je eigen instrument meer.
0: Mm.
1: Maar het is zonder veel gekke trucken kun je dan wel gewoon meespelen met het orgel. En dat is ook wel weer heel veel waard.
0: Wat ik wel mooi vind aan hoe je dit nu ook uitlegt... is dat je ook nu als luisteraar beseft... het is ook echt werk, trompet spelen. Het is niet zomaar even... we konden dit al 30 jaar. Het is wel elke week opnieuw jezelf uitvinden.
2: Er zijn mensen die zeggen dan wel eens tegen mij... moet je nou ook elke dag nog oefenen dan? Ik zei, ik moet echt elke dag oefenen.
0: Mm.
2: Ja. Dat is, als je één keer een marathon hebt gelopen... dan weet je ook wel hoe ver het is en hoe dat moet, toch? Dan hoef je dus ook nooit meer het hart te lopen. Van dan doe ik dat wel op het moment dat het moet. Dan wil ik me niet met marathonlopers vergelijken... maar je moet het wel eigenlijk met sport vergelijken. Van je moet dus gewoon trainen.
0: Ja.
2: Dat is wat wij elke dag moeten doen.
1: Ja, absoluut.
2: En ook doen. En ik vind dat ook helemaal niet erg. Want dat
1: is
2: ook juist
1: gewoon
2: leuk.
1: Je levensstijl.
0: Ja, het hoort erbij. Jullie doen het natuurlijk al een tijdje. Maar jullie houden dus ook in de gaten hoe warm is het die dag. Want dan moeten we anders oefenen.
2: We gaan echt
1: wel kijken welk orgel vooral.
2: En we hebben bijvoorbeeld ook met Marco, als we met Marco spelen, dan appt hij nog wel eens even van tevoren. Hey, let op, dat orgel staat op een andere stemming. Weet je dat? En meestal heb ik dat dan zelf al opgezocht. En dan weet ik dat al. Maar we hebben daar dan onderling wel even contact
1: over. Ik weet niet meer, vorig jaar ergens een keer in Nijkerk gespeeld. Toen wisten we het niet van tevoren.
0: Mm.
1: Dan wordt het een heel hardwerkende avond. Want dan moet je alles dus ineens een halve toon hoger of lager gaan spelen dan normaal.
0: Ja. Okay.
1: En dan wordt het heel spannend.
0: Want
1: en zo.
0: Dan moet je je partituur opeens ook anders lezen.
1: Ja, dan moet je de... dan wordt de stemming was geloof ik een halve hoger of zo.
2: Ja, was dus het wel ingewikkeld, vooral met sommige stukken.
1: Dus soms weet je het niet.
0: Soms weten we het niet. Nou ja, goed, in elk geval, dat is de live praktijk. In dit geval gaan we gewoon luisteren naar een opname... die waar af en toe gestopt kon worden. Dit is... dit is Psalmen en Gezangen, zo heet dit album. Wij gaan luisteren naar een toekomst vol van hoop. Maar leuk om ook eens wat meer over het instrument... en vooral de dagelijkse praktijk daarbij te horen. Arjan en Edith Post, dank voor jullie komst.
1: Ja, ook bedankt.
2: Dank je wel.

0: Die hemelerzählen, die Ehre Gottes. We hoorden het Rijsens Mannenkoor samen met Margaret Roest, Art Kamphuis en Jan Lohuis. Het lied daarvoor heet Een toekomst vol van hoop, werd instrumentaal gespeeld door mijn gasten van vandaag, Arjan en Edith Post, samen met organist Harm Hoeven.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Delta Mannenensemble.
0: Sinds een aantal weken draait muziek van Het is volbracht op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Het album werd opgenomen ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Delta Mannenensemble. En natuurlijk om een serie mooie paasliederen met luisteraars te delen, die via de cd In His Love al langer van de zangers genoten. Het Delta Mannenensemble werd in 2011 opgericht en staat sinds de start onder leiding van dirigent Dinant Struik. De 22 zangers willen mensen raken met de boodschap van het evangelie en kiezen daarom bewust voor zoveel mogelijk bekende liederen. En met die herkenbaarheid als basis zijn het vervolgens gevoel en beleving die het verhaal vertellen. In totaal zijn er 4 albums van het ensemble online beschikbaar. En ook live zijn ze regelmatig te beluisteren. Een vast onderdeel op de agenda is kerstavond in Ouddorp. Maar ook op andere plaatsen zijn er langdurige samenwerkingen met andere koren. Op zo'n avond wordt, bijvoorbeeld in samenwerking met een gemengd koor, een gevarieerd programma gepresenteerd. Vaste organist is Willem den Boer, die in 2024 Jan Roosendaal opvolgde. De mannen repeteren 1 keer per 2 weken op een woensdagavond in de hersteld hervormde gemeente in Nieuwe Tongen. En komende week zijn ze ons Blijde Klanken Koor van de Week. Horen we lekker veel muziek van dat nieuwe album Het is volbracht, maar ook van het andere album In His Love. Vandaag gaan we luisteren naar Ik wil zingen van mijn heiland. Morgen in de uitzending een gesprek met Ineke Bos, dirigent van Mannenensemble Jaron. Want zij hebben een nieuwe EP met de titel Hoop. En er komt nog een derde, maar daar spreken we ook wel over. En morgen is ook Lennart Knops in de uitzending. Met hem spreek ik over een lied van Telemann. Uitgevoerd door natuurlijk The Musics. Wil je reageren op deze uitzending? Dan nodig ik je van harte uit om onze website te bezoeken. grootnieuwsradio.nl/Het Heerlijk Loflied. Voor nu een hele mooie avond gewenst. Voor Het Heerlijk Loflied graag tot morgen. En op Blijde Klanken gewoon lekker nog veel meer mooie koormuziek. Ik wens je een mooie avond. Tot snel. Dag.

0: Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste Moederdagcadeaus... voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit... maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland... zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht... en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken... kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind... bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste €2 miljoen en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 verschriftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers. Praxis.
12: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
20: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
21: Grootnieuws.
20: Grootnieuwsradio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste Chris

0: weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet, zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
7: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou €2 miljoen van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
15: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
19: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
21: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
20: Het christelijke radiostation.

0: onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: in of doneer.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
6: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord, en daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Lidl, Lidl Deals. Jongens, eten.
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. op Lendl.nl.
0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
23: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Psalm 100 en 101 uit de Basisbijbel.
3: Een lied.
2: Alle mensen op aarde, juich voor de Heer. Dien de Heer met blijdschap. Kom vrolijk zingend naar Hem toe. Geef toe dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem. We zijn Zijn volk, Zijn schapen. En Hij is onze herder. Ga met een danklied Zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van Zijn heiligdom. Prijs de Heer. Dank Hem, want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op. Psalm 101. Een lied van David. Ik wil zingen van uw liefde en uw rechtvaardigheid. Ik wil liederen over u zingen, Heer. Ik wil graag leven zoals u het wil. Wanneer zult u naar mij toekomen? Ik leef vanuit een goed geweten. Ik doe geen slechte dingen. Ik haat het kwaad. Ik kom er zelfs niet bij in de buurt. Ik wil niet oneerlijk zijn. Ik ga niet om met slechte mensen. Ik wil niets te maken hebben met iemand die over anderen roddelt. Mensen die op anderen neerkijken, wil ik niet in mijn buurt hebben. Ik ben liever bij de mensen die van u houden. Alleen zij mogen mij dienen in mijn paleis. In mijn huis mogen geen bedriegers komen. Leugenaars wil ik niet in mijn buurt hebben. Elke ochtend spreek ik recht over de mensen die zich in mijn land niets van u aantrekken. Ik zal hen veroordelen, zodat er in de stad van de Heer geen slechte mensen zullen zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
3: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
4: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
2: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
6: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
2: Grootnieuws.
1: Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC-Telstar een tijdje stilgelegd en in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.